0: Ik wil wel dat hier een andere Pokémon.
1: Ja,
0: geef me een handje. Ja! Wow. Wow, zie maar nat.
2: Is het leuk, hè? Ja.
0: Komt hier.
2: Oh, je aardje,
0: hè? Oh! Oh, Voorman. We moeten een beetje hier staan. Wow, Voorman.
2: Nee, kijk maar aan het zicht.
0: Dit is een Voorman. We proberen zo even te houden.
2: Nee, dat kan niet. Ja, dan moet je proberen. Kijk maar aan het zicht. Oh, my God.
3: Maak je ook een bron samen doen? Ik wil vragen van papa.

0: zijn. Met je handen vrij, laten wapperen. Blijf door, Tilda.
1: Smile on the face.
0: And feel the vibrations in the body. And for the feet,